0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
1: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl. Mondo.

0: Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Flevo Zieken Omroep.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Koorneef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Koorneef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Play voor ziekenomroep.

0: bier naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardige bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. Het Poolse Openbaar Ministerie onderzoekt of de brand in een dronefabriek WB Electronics, een van Polens grootste particuliere defensiebedrijven, brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. De schade bedraagt zo'n 15 miljoen zloty, zo'n 3,5 miljoen euro. Er raakte niemand gewond en er is ook nog geen verdachte aangehouden. En studentencomplex De Hive in Zwolle kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten het advies kregen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. Het is een vies en elke dag komt er een huis met kakkerlakken bij, want studentenhuisvester SSH kreeg op 12 augustus de eerste melding en een week later bleek het al om meerdere huizen te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en

0: Yo, yeah, Aisha, oh my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: Bay Electronics, een van Polens grootste particuliere defensiebedrijven, brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. De schade bedraagt zo'n 15 miljoen zloty, zo'n 3,5 miljoen euro. Er raakte niemand gewond en er is ook nog geen verdachte aangehouden. En studentencomplex The Hive in Zwolle kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten het advies kregen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. Het is een vies en elke dag komt er een huis met kakkerlakken bij, want studentenhuisvester SSH kreeg op 12 augustus de eerste melding en een week later bleek het al om meerdere huizen te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004 naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. Het Poolse Openbaar Ministerie onderzoekt of de brand in een dronefabriek...

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Sky Hills gesommeerd hun activiteit in Nederland te staken. Sky Hills, gevestigd in Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, richtte zich via TikTok op Nederlandse jongeren. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet, naar Qbet en Lalabet. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden, minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. Kiev en omgeving werden getroffen door ballistische raketten en drones met tientallen explosies binnen een kwartier. In Boryspil, 25 kilometer van de hoofdstad, raakte een appartementengebouw en bedrijfspand beschadigd. Het is de 6e aanval op rij op de hoofdstad. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog, dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004 naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. En dan tot

0: Tot de zeer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Tot 9 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

dacht zo van, weet je wat, we gaan eens even heerlijk terug in de tijd. En wel naar het jaar 1969 en dat met de muziek van Earth and Fire, Seasons. Welkom mee, goedenavond. Leuk dat u erbij bent hier bij de Flevo Ziekenomroep. Goedenavond. Ja, wat gaan we allemaal doen? We gaan natuurlijk onze aandacht besteden aan Nederlandstalige muziek voor het eerste half uur. En straks ook wat aandacht doen voor onze artiesten van de avond, Earth and Fire en Middle of the Road muziek. Maar weet je wat, we gaan om te beginnen maar eens nog even lekker teruggaan in de tijd waar we net ook al een beetje mee bezig zijn. Maar dan Nederland.

0: aflevering van deze even terug naar het jaar 1960 inderdaad. Een meisjeskoor was dat, Sweet 16. En ze hebben bestaan tussen 1952 en 1972. En ze hadden dus echt deze hele grote hit. En die was genaamd Peter.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Nederlandstalige muziek, dat draaien we nog altijd. En voor de volgende gaan we naar de jaren 70 met Maarten McNeil. Hier is Ik Zie Een Ster.

0: Dat is toch mooi, inderdaad. Voor mij is het zelfs meegedaan met het Eurovisie Songfestival. Ik zie een ster. Dat in het Engels, Martin McNeil.
1: U luistert naar de Flevo.
0: Even tijd voor de hitparade. We gaan daarvoor luisteren naar een plaatje afkomstig van Rutger van Barneveld. Zomer, zon en strand.

0: En de wat ouder onder ons zullen er vast wel een oud nummer in herkennen. In de zomer Zon en Strand, gezongen door Rutger van Barneveld.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En we gaan door met Flair, Om in de Nacht. Wee.

0: En dat nummer kennen we natuurlijk al in de uitvoering van Drukwerk. En dan is het al een heel vrolijk wijsje, maar Flair die heeft er al een flinke disco beat onder gezet. Onder O, Middernacht.
1: Dit is de Flevo
2: Ziekenomroep.
0: Maar goed, leuke, gezellige muziek hier bij de Flevo Ziekenomroep. En nog af tot 8:30 draaien we natuurlijk nog Nederlandstalige muziek. Zoals deze van Benny Nijman. Ik weet niet hoe.
3: Zal

Heerlijke vrolijke muziek en dat afkomst van Johnny en Rijk, inderdaad, de Bostella. Goedenavond. En blijf lekker luisteren, want zo direct hebben we toekomst artiesten vanavond, Earth and Fire. Maar luister even naar de hitparade met Donnie en Robert van Hemert. En die zingen samen The Fisherman's Friend.

0: eigenlijk gewoon een heerlijk nummer van Donnie en Robert van Hemert en Fisherman's Friend.
1: Goedenavond.
2: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Ziekenomroep.
0: We hebben nog even één plaatje wat we kunnen draaien voordat het zo direct 8:30 is. En tijd is voor onze artiesten van de avond. Dit is Ome Jan van Wil ik Albert.

0: zal natuurlijk wel menig quickstepje op gedanst zijn. Op Ome Jan natuurlijk, en dat afkomst van Willeke Alberti.
1: Dan ben ik weer bij.
0: En u hoort het hier natuurlijk bij de Flevozieken. Dan maakt de tijd ondertussen wel 2 minuten over 8:30. Hoog tijd voor onze artiesten vanavond, Earth and Fire. Ik ga 3 nummers van ze draaien, te beginnen met Memories.

artiesten vanavond, Earth and Fire en dit nummer One Only Time Will Tell. En Earth and Fire was een Nederlandse popgroep uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. De leden waren afkomstig uit Voorschoten, Voorburg en Leidschendam. En de groep had voornaamste bandleden als natuurlijk Jonny Kaagman als zang en de tweelingbroers Gerard en Chris Koerts. En de overige bandleden die wisselden in de loop van de tijd. De drummer van de eerste hits was Kees Kalis en daarna koos voor een baan in het onderwijs en werd vervangen door Ton van der Klei. Basgitarist Hans Zieg werd in 1974 vervangen door Theo Hurts. En in 1978 werd deze opgevolgd door Bert Ruiter. En in 1973 ontving Earth and Fire, dus de Konamis en Zilverharp. De gebroeders Koers die waren al vanaf hun 14e actief als de Swinging Twins. En in 1967 richtten zij samen met Hans Zieg en Kees Kalis de band Opus Kane volop. En toen zangeres Manuela Berlot de band kwam versterken, werd de naam gewijzigd in Earth and Fire. Berlot, die eerder onder de naam Lisette een solo-carrière had, moest echter wegens zijn oogziekte afhaken. En haar plaats werd ze dus ingenomen door Jonny Kaagman, die tot dan de zangeres van de Rangers was. En in deze formatie brak de band dus echt door op te beginnen met het nummer Seasons in het jaar 1970. Geschreven door Gordon Earing, gitarist en zanger George Kooijmans. Het nummer bereikte de tweede plaats. En nog in hetzelfde jaar bereikte Earth and Fire met hitsingles als Ruby is the One, Wild and Exciting. En met het album Song of the Mighty Children kwamen ze dan ook erg hoog in de hitparades terecht. Daarna kwamen er allerlei conceptalbums uit. Het album werd in ieder geval goud en er werd een tv-special zelfs uitgezonden, wat voor die tijd natuurlijk zeer uniek was. En langzaam maar zeker vlechtte Earth and Fire de muzikale koers van progressieve rock naar muziek met de mellotron. Dat was een instrument wat onder andere werd gebruikt door de Engelse band de Moody Blues. De Nederlandse popmuziek, het instrument bleef jarenlang typerend voor de sound van de band. Goed, een beetje richting de jaren 80 zijn ze een beetje meer de populaire kant op gegaan. En toen hadden ze eigenlijk nog één hele grote hit en dat was deze Weekend. Thank you.

0: En dat was muziek afkomstig van onze artiesten vanavond. Earth and Fire, nummer Weekend. En ik zit een klein beetje te lezen natuurlijk naar alle leden die daar gespeeld hebben. En heel veel daarvan zijn er eigenlijk al van overleden. En tenslotte was dat dus ook gebeurd met Johnny Kaagman, die overleden jongsleden op 31 juli.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Goed, we gaan nog een beetje vrolijkheid doen tot aan 9 uur. In de vorm van Middle of the Road. En voor deze gaan we naar het jaar 1999 met de Venga Boys. We're going to Ibiza.

0: En dat was muziek afkomstig van de Venga Boys. We're going to Ibiza. En zo is hij inderdaad genaamd. En ja, natuurlijk, het is momenteel erg warm buiten. En het wordt zelfs al gezegd dat dit een van de warmste zomers is ooit gemeten. En dat is natuurlijk niet zo leuk om dan in het ziekenhuis te moeten verblijven.
1: De beste mix op je radio. Altijd dichtbij.
0: Maar goed, gelukkig is er nog een flevo ziekennummer op. En we proberen daar nog een beetje het beste van te maken. In ieder geval met een beetje muziek. Zoals deze atleetparade van Alex Warren. Hier is Rescuer.
2: Trucks I can't

0: een beetje een vrije vertaling van rescuer is natuurlijk iemand die helpt. En Alex Warren die zong daar in ieder geval over. En geholpen wordt hij natuurlijk zeker.
1: Goedenavond.
0: Want dat doen we zeker hier in het ziekenhuis. En wij zorgen dan een beetje voor de muziek hier bij de Flevo Ziekenomroep.
1: Muziek voor iedereen.
0: Goed, voor de volgende. We gaan weer even een beetje richting de jaren 70. Ik vond dit plaatje heb ik voor.

0: En ik had het toen straks al even over het doen van een quickstepje. Nou, dat kun je met deze volgens mij ook wel. De George Baker Selection en de Beautiful Rose.
1: Dit is de Flevo.
0: En als we dan een beetje praten over muziek en we praten over Oost-Europa, dan zijn we meestal wel gauw uitgepraat. Maar dit was een band volgens mij afkomstig uit, ik zeg even, Roemenië. Een band die genaamd was Ozone, Dracosteo Dinte. En ze hadden een hit mee in 2000.

En dat was Ozone Drekkerstaja Danti. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Goed, voor de laatste gaan we nog eventjes richting het jaar 1963. Dat doen we samen met Jimmy Soul. If you wanna be happy. En dat tot aan 9 uur.

En dat was Ozone Drekkerstaja Danti. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Goed, voor de laatste gaan we nog eventjes richting het jaar 1963. Dat doen we samen met Jimmy Soul. If you wanna be happy. En dat tot aan 9 uur.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekelt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuin bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Sky Hills gesommeerd hun activiteiten in Nederland te staken. Sky Hills, gevestigd in Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, richtte zich via TikTok op Nederlandse jongeren. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet, naar Qbet en Lalabet. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden, minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. Kiev en omgeving werden getroffen door ballistische raketten en drones met tientallen explosies binnen een kwartier. In Boryspil, 25 kilometer van de hoofdstad, raakte een appartementengebouw en bedrijfspand beschadigd. Het is de 6e aanval op rij op de hoofdstad. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: En voor de vijfde keer waren het onze artiesten vanavond. Earth and Fire, 78 Avenue.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat u luistert hier naar de Flevo Chic Noemer. Mijn naam is Leo en we gaan nog drie dingen doen de komende uur. Country, klassiek en easy listening. En voor country muziek ga ik dit keer niet de moderne kant op, maar ik ga een klein beetje terug in het verleden. Bijvoorbeeld met deze van Martina McBride, House of the Thousand Dreams.

0: Martina McBride is natuurlijk best wel een grote ster in Amerika als het gaat om countrymuziek. House of the Thousand Dreams, dat zong ze in ieder geval voor ons vanavond.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Een andere artiest die zeker in het verleden bij ons altijd wel wat aandacht heeft gekregen. In de tijd dat ik nog samen met Joop draaide, zat ze regelmatig in het programma. Laatst staat eigenlijk niet meer zo, dat is eigenlijk misschien wel jammer. Maar we gaan het goed maken. Carrie Underwood, hier is So Small.

0: Muziek afkomst van Carrie Underwood. Een nummer zo small. Carrie Underwood, die heeft natuurlijk The American Idol gewonnen in 2005. En daarna is het eigenlijk heel erg hard gegaan. Ze maakt dus country muziek, maar staat hier zelfs omschreven als een artiest.
1: U luistert naar de Flevo. Zieken omroep.
0: We gaan even iets bekend doen van de Nitty Gritty Dirt Band. Een heel bekend nummer dus. Jambalaya, on the Bayou.

0: Jambalaya on the Bayou is eigenlijk een heel oud volksliedje. Maar dit keer is het vertolkt door de Nitty Gritty Dirt Band.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En we gaan verder met meer country muziek. Dit is van de Oak Ridge Boys. Living Louisiana in the Broad Daylight.

Dit is dus de Oak Ridge Boys en Leaving Louisiana in the Broad Daylight. En het is eigenlijk een band die al bestaat sinds 1940. Uiteraard niet meer in de originele bezetting, want ja, wat dat betreft zijn er al wat leden overleden ondertussen. Maar die zijn ondertussen weer vervangen door wat anderen. En wat ze natuurlijk een beetje typeert is dat de heren allemaal van die hele lange baarden en van die hele lange haren hebben. En wij gaan natuurlijk gewoon lekker verder met de draai van country muziek. Het klinkt een beetje als gitaargepingel. Het is afkomstig van Gene Prude en genaamd is Satin.

0: En het mooie van het internet is natuurlijk ook dat ze erbij schrijven hoe je dat moet uitspreken. Want haar naam is eigenlijk Janie Proiet. En ja, zou je misschien niet zeggen als je de titel leest. Maar het nummer is genaamd Satin Sheets. En dat was een hit voor haar in het jaar 1973.
1: Flevo's, je kunt omroep.
0: Een dame die natuurlijk ook zeker wel bij de country thuis hoort is Lynn Anderson. Geen Rose Garden, maar Listen to the Country Song.

En Lynn Anderson is natuurlijk zeker wel een grootheid in country Amerika. We kennen haar natuurlijk alleen maar van de grote hit Rose Garden. Die is natuurlijk zo'n beetje begin jaren 70 gehad. En dit was het nummer Listen to a Country Song. Goedenavond. Goed, zo direct hebben we natuurlijk ook nog aandacht voor klassieke muziek. Maar daarvoor nog één country plaatje, jawel. En die begint in ieder geval heel erg rustig. En is ook best wel bekend van een bekende artiest, namelijk Reba McEntire. En die genaamd is Still You Love Me.

was ons laatste country nummer voor vanavond, gezongen door Reba McEntire. Until You Love Me. Want kijk naar de klok, het is bijna 9:30. En ik heb een stuk uitgekozen wat gecomponeerd is door Ludwig van Beethoven. Met andere woorden, we gaan muziek doen. Klassiek piano sonata nummer 14 in C-sharp minor. En opus 27 nummer 2.

0: En ik kies meestal niet zo gauw een stukje pianomuziek uit. Maar dat heb ik dit keer maar even wel gedaan. In uitvoering dus. In ieder geval gecomponeerd door Ludwig van Beethoven. Piano Sinatra nummer 14. Sonata nummer 14. In C-sharp minor opus 27 nummer 2. En bent u echt een liefhebber van klassieke muziek? Ja, luister dan op de zondagmorgen tussen 10 en 12. Dan zit collega Ariel Bornorf op deze stoel. En die draait natuurlijk de mooiste stukjes muziek.
1: Blijf wel ziek, kom op.
0: Goed, we gaan verder met het volgende en laatste onderdeel. En dat zijn de easy listening muziekjes. En ik heb wat dat betreft weer geprobeerd er een paar hele mooie uit te zoeken. En voor de eerste gaan we naar het jaar 1977 met niemand anders dan Barbara Streisand. Love theme from A Star Is Born, oftewel Evergreen.

0: Barbara Streisand was natuurlijk op de eerste plaats actrice. Maar daarnaast kon ze dus ook heel erg mooi zingen. En dat bewijst natuurlijk wel met dit nummer. The Love Theme from A Star Is Born. Oftewel Evergreen, en dat afkomstig uit het jaar 1977.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Met easy listening muziek.
0: En voor de volgende gaan we naar het jaar 1966 met Ray Charles. Hier is Crying Time.

0: Charles en Crying Time.
1: Dit is de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: We blijven nog even lekker doorgaan met van die heerlijke mooie plaatjes. En ja, deze heb ik ook al zeker wat vaker gedraaid, maar ik kan hem ook nu weer even niet laten liggen. Eva Cassidy is dit. En we gaan daarvoor terug naar het jaar 1998.

0: blijft gewoon ontzettend mooie muziek natuurlijk. Gezongen door Eva Cassidy. Muziek waar je maar met je ogen dicht naar kunt gaan luisteren. The Fields of Gold. En dat afkomstig uit het jaar 1998.
1: De beste mix op je radio.
0: Dat is natuurlijk nog altijd hier bij de Flevo Ziekenomroep. Altijd
1: dichtbij.
0: En de volgende is er ook zeker wel een hele bekende uit het jaar 1972 alweer. Ja, zo lang geleden is het. Dr. Hoeks met zijn Medicine Show.

natuurlijk Dr. Hoek met zijn Medicine Show in 1972. Dat is dus een hele grote hit met dit nummer. Sylvia's Mother. En we gaan nog een beetje verder terug in de tijd. Waarom ook eigenlijk niet? Twee heren die natuurlijk zeker in het begin van de jaren 70 ook de ene succes aan de andere reikten met ontzettend mooie muziek, waren Simon & Garfunkel. En een van de eerste die ze toen maakten was zeker deze in het jaar 1970, genaamd The Bridge Over Troubled Water.

Misschien is het wel het mooiste nummer wat ze ooit gemaakt hebben. Simon & Garfunkel dus, met The Bridge Over Troubled Water. En dat uit het jaar 1970. Goed, ik kijk naar de klok. Het is bijna 10 uur. En dat betekent voor mij toch ook het moment is aangekomen om afscheid van u te moeten gaan nemen. Morgen wordt het programma nog een keer herhaald. En tussen 10 en 12 kunt u ook nog een keer luisteren naar Flevo Klassiek. Natuurlijk een herhaling van het programma van afgelopen zondag. Fred's Music Mix tussen 2 en 4 met Fred en Aard. En uiteraard natuurlijk in de avond Jan en Truus met als pleister op de wonden. Ik wil natuurlijk heel veel beterschap te wensen. Probeer in ieder geval het ziekenhuis zo snel mogelijk te verlaten. Gaan wij eruit met die Alan Parsons Project en Old and Wise.

0: FC Edol op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij 1 persoon gedood. 2 agenten die ter plaatse kwamen na een melding raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Over het dodelijke slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verricht aanhoudingen en doet ook sporenonderzoek op diverse locaties in Overasselt. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van gestegen brandstofprijzen. 43% gaat minder uit eten, 4 op de 10 bezuinigen op vakanties en een derde pakt vaker de fiets. Een liter euro 95 kost momenteel ongeveer 2,60 euro, mede door de blokkade van de straat van Hormuz. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuin bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Dat meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt AI-gebruik ongewenst en beraadde zich op preventie. Het dodental van de overstroming in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Met 987 doden in Nepal en 16 in China. Reddingswerkers gebruiken explosieven om arbeiders in tunnels van waterkrachtcentrales te bereiken. De premier meldt dat 279 arbeiders zijn gered en 4 lichamen zijn gevonden. Ruim 600 arbeiders zitten nog vast. In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij 1 persoon gedood. 2 agenten die ter plaatse kwamen na een melding raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Over het dodelijke slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verricht aanhoudingen en doet ook sporenonderzoek op diverse locaties in Overasselt. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van gestegen brandstofprijzen. 43% gaat minder uit eten, 4 op de 10 bezuinigen op vakanties en een derde pakt vaker de fiets. Een liter euro 95 kost momenteel ongeveer 2,60 euro, mede door de blokkade van de straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

Franse haalt aanstaande dinsdag van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. We gaan nu nog een uur verder en ik opende met het tweede deel uit de vier jaargetijden van Antonio Vivaldi. De zomer, want ja, die loopt op een eind, hè? Dat is wel duidelijk. We hoorden alle drie de deeltjes Allegro, Andante, Allegro. En dat werd uitgevoerd. In dit geval was de solist niet een violist, maar een blokfluitiste, namelijk de Zweedse Michala Petri. Dat ook wel door bewonderaars genoemd, de koningin van de blokfluit. En Michala werd begeleid door het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Thomas Dorsgaard. Dan blijf ik even bij de zomer. Ik maak wel een beetje een sprong in de tijd. Ik ga naar George Gershwin. En ik laat u uit zijn Porgy and Bess Summertime horen. Want het is nog tot 21 september natuurlijk zomer. En u hoort Helen Blackwell als soliste. Ze wordt begeleid door London Philharmonic Orchestra onder leiding van Simon Rattle. Summertime.

Dat was Helen Blackwell, sopraan, begeleid door het Glyndebourne. Even kijken, Glyndebourne Chorus, ja. En de London Philharmonic onder leiding van Simon Rattle met A Summertime van George Gershwin uit zijn opera Porgy and Bess. En dan blijf ik nog een beetje in de vakantiestemming, dames en heren. En ik ga naar de Italiaanse symfonie van Mendelssohn Bartholdy, toch ook Italië en geliefd vakantieland. En ik laat u uit die symfonie het vierde deeltje horen, de Saltarello, dat is een dans, hè, een nogal springerige dans, met als tempoaanduiding presto, en dat wordt uitgevoerd tot

Nog steeds, dames en heren. En u hoorde het vierde deel uit de Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn Bartholdy. Hij staat in A groot en het is opus 90. En het vierde deel heeft als tempo en karakterisatie, aanduiding, Saltarello en Presto. En u hoorde het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Bruggen. Dan laat ik u nu twee geweldenaren horen. Eén is niet meer onder ons, dat is Luciano Pavarotti. En de andere, Andrea Bocelli, zijn collega tenor, die is nu ook alweer 62. En ik laat u hier horen in het lied Notte e Pescatore, Nacht en Visser. Ze zingen samen, het is van Morante en het is met orkestbegeleiding, wat dan helaas niet genoemd wordt op de cd. Even kijken of ik dat op een andere manier nog te weten kan komen. Goed. Luciano en Andrea.

Ja, dat is een duet tussen Andrea Bocelli en Luciano Pavarotti. En speciaal voor dit duo geschreven door Maurizio Morante, een Italiaanse componist. En de orchestratie van dit nummer van zekere Ciaramello. Het orkest stond onder leiding van Leone Maggiera. En ik denk dat dat een live uitzending was uit Modena, uit de beroemde serie Pavarotti and Friends. Goed. Dan heb ik nog even dit, dames en heren.

Ja, dat is de Greeting Prelude van Igor Stravinsky. En hij vertelde in zijn memoires hoe hij daartoe kwam. Want hij was bezig met een orkest. Hij wilde repetitie beginnen voor uitvoering van zijn werken. En dus hij gaf het beginteken. En het orkest speelde opeens dit. En dat bleek dat ze dat deden voor iemand die jarig was, een orkestlid. En ook een kind had gekregen. En Stravinsky schrijft openhartig dat hij begreep het even niet. En hij was zelfs wat gepikeerd. Totdat hem werd uitgelegd waarom het was. En toen kon hij de humor er wel van inzien. En met typische Stravinsky humor heeft hij daar de Greeting Prelude op gecomponeerd. Maar goed, ik blijf even en ik laat dit horen voor iemand die vandaag wel weet dat hij jarig is. Goed. En ik blijf even bij Stravinsky, en ik laat u zijn Circus Polka horen. En dat is ook wel een mooi verhaal hoor, want hij werd op een gegeven moment gebeld door George Balanchine, ook van oorsprong Russische balletmeester, trouwens ook een heel goed opgeleide muzikus hoor, want hij kon goed piano spelen en dirigeren, dat deed hij ook wel eens. Maar hij was de balletmeester, de grote man van het New York Ballet. Het typische is dat het waren beide Russen. Hè, ze spraken Frans, want Balanchine vroeg aan Stravinsky: voulez-vous composer un ballet pour un éléphant? En wilt u een ballet componeren?

leren voor een olifant. En Stravinsky zei, quel âge? Hoe oud? En Balanchine zei, très jeune, heel jong. En toen zei Stravinsky, bien entendu. Nou ja, dat doe ik. Begrepen. En hij componeerde de circuspolka en die eindigt ook met een citaat uit de Mars Militair, piano vierhandig, van Schubert. En het was voor de Barnum & Bailey circus. En ze, het stuk ging in première in de orchestratie van Stravinsky. En toen kreeg je een telegram van Barnum & Bailey van circuspolka, groot succes. Zou een sensationeel succes kunnen zijn als het opnieuw gearrangeerd mag worden door Richard Russell Bennett. Russell Bennett heeft zelfs liedjes, songs van Cole Porter gearrangeerd. En Stravinsky telegrafeerde terug, tevreden met groot succes. Ik laat u deze circuspolka horen. Trouwens, zojuist die greeting prelude werd uitgevoerd door het Columbia Symphony Orchestra onder leiding van de componist op 17 december 1963, om compleet te zijn. En die circuspolka die werd ook door hem uitgevoerd en door het Columbia CB. Dat, ik begrijp niet waar bij die B voor staat. Symphony Orchestra in de Canadian sorry, neem me niet kwalijk. Canadian Broadcasting Company, is het ja, CBC, Symphony Orchest, en opgenomen in Toronto, Canada op 29 maart 1963, ook gedirigeerd door de componist. Nou ja, god, ik ben er. Dan moet ik hem er even instellen. Dat is ook een gebed zonder einde meestal, want dit staat helemaal achteraan op de cd. Maar goed, de circuspolka van Stravinsky.

Flevo Klassiek. Ja, ik vind het altijd een opgewekt stuk, de Circus Polka van Stravinsky. En na dit stuk laat ik u van zijn collega Rus, ook in den vreemde, Sergei Rachmaninoff, grote carrière gemaakt vanuit Amerika. En Rachmaninoff leefde van 1873 tot 1943. En ik laat u zijn vocalise horen. Dat is dus een vocaal stuk zonder tekst. En dus opus 34, nummer 14. En u hoort niemand minder dan Dame Kiri te Kanawa, sopraan. En ze wordt op de piano begeleid door Roger Vignol. Vocalise van Sergei Rachmaninoff.

Dat was Kia Te Kanawa, begeleid door Roger Vignol op piano, in de vocalise op het 34 nummer 14 van Sergei Rachmaninov. En dan hebben we wel even een moment van verstilling nodig. En ik laat u dat horen aan de hand van de eerste gymnopédie, gecomponeerd in 1888, van Erik Satie, uitgevoerd door Reinbert de Leeuw piano. Een cd die ik ook als plaat heb gehad toen het net uitkwam in de 70 jaren en helemaal grijs gedraaid. En ik hoor het nog steeds heel vaak. Reinbert de Leeuw.

Ja, ik blijf het toch ongelooflijk mooi vinden. De eerste gymnopédie van Erik Satie, gespeeld door Rijnbert de Leeuw op de manier waarop hij alleen dat kon. Dan ga ik naar een tijdgenoot van Satie. Satie leefde van 1866 tot 1935. En Sir Edward Elgar, de Engelsman, leefde van 1857, die was dus 9 jaar eerder geboren, tot 1934. En ik laat u van Elgar zijn beroemde Pomp and Circumstance mars horen, nummer 1. Elgar's opus 39. En dat wordt uitgevoerd door het Orchestre de Liège, het Orkest van Luik, onder leiding van Paul Strauss. Ik weet niet of dat een nazaat is, maar goed. Wel een mooie muzikale naam natuurlijk. Ja. Elgar?

Ja, het is natuurlijk een doodzonde om te praten onder deze Mars, de Pomp and Circumstance nummer 1, opus 39 van Elgar.

ik kom het einde van dit programma Vreven zonder ochtendklassiek. Dit programma wordt herhaald aanstaande dinsdag van 10 tot 12. U kunt morgen luisteren van 10 tot 12 's ochtends naar Wij wachten op de dokter van mijn collega's Peter, Jan en Joop, warm aanbevolen. En s'avonds van 8 tot 10 naar mijn collega Leo met los verband, ook warm aanbevolen. Dit was het, dank u voor uw aandacht. Ik wens u een hele goede zondag en natuurlijk een heel voorspoedig herstel en mooie zonnige dagen verschiet. Dag!

0: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Directe aanleiding was een uitzending van eind juli waar Niemuller stelde dat Hitler bepaalde zaken goed zei. Minister Letscher noemde de uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. EU-buitenlandschef Kaja Kallas verklaarde vandaag bij aankomst in het eerste Wicklow dat het tekort aan luchtverdediging het grootste probleem is voor Oekraïne. Ze riep landen op onderscheppingsraketten met een aflopende levensduur te doneren. Juli en augustus waren volgens haar de dodelijkste maanden voor de Oekraïnse burgerbevolking door Russische escalatie. Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Dat meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt AI-gebruik ongewenst en beraadde zich op preventie. Het dodental van de overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Met 987 doden in Nepal en 16 in China. Reddingswerkers gebruiken explosieven om arbeiders in tunnels van waterkrachtcentrales te bereiken. De premier meldt dat 279 arbeiders zijn gered en 4 lichamen zijn gevonden. Ruim 600 arbeiders zitten nog vast. Het weer dan tot slot. Vanmiddag schijnt in het westen geregeld de zon tussen de stapelwolken door. Elders vallen aanvankelijk nog enkele buitjes, waarna het overal droog wordt met een afwisseling van wolken en zon. Het kwik stijgt naar zo'n 20 graden bij een meest matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

leven en raakten twee agenten gewond die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht was volledig elektrisch. In augustus kregen bijna 13.000 elektrische auto's een kenteken. Daarmee hadden die auto's een marktaandeel van bijna 49%. In totaal werden ongeveer evenveel nieuwe auto's verkocht als een jaar eerder. Bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Niemöller kwam vorige maand onder vuur na uitspraken over Hitler in een uitzending van Ongehoord Nederland. Minister Letschert noemde die uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. En zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn afgelopen maand volledig door AI geschreven, meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde door AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur van die krant, Pieter Klok, noemt AI-gebruik ongewenst en overweegt maatregelen. In het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
3: Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gazastad. In Deir el-Bala werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. IKEA investeert 1,2 miljard euro om per 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa te verlagen. Populaire artikelen zoals Kallax en Billy-kasten, maar ook slaapkamermeubels en fauteuils worden gemiddeld 15-25% goedkoper. Voor prijsverlagingen in de Verenigde Staten en Azië wordt 70 miljoen euro uitgetrokken. Een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond, die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Niemuller kwam vorige maand onder vuur na uitspraken over Hitler in een uitzending van Ongehoord Nederland. Minister Letschert noemde die uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. In het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19-22 graden. En tot zover het nieuws.

Hatchett noemde die uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. In het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

Goedemiddag luisteraars. En daar zijn we dan weer met Fred's Music Mix. Deze dinsdagmiddag vanuit het ziekenhuis hier. Starten we met Bruno Mars. En I Just Might. Was deze single was van zijn album The Romantic van dit jaar. Twijfel niet, Bart Peters en Tercilia Wanzo Wanda.

Nieuws. Jan, wie is Tresilia dan? Nou, Tresilia, als je nog juridische bijstand nodig hebt, hè, dan kun je haar bellen hoor. Maar dan moet je wel even naar Brussel. Donna Summer, Queen of Disco. On the radio.

Ja, ik werd net gebeld door een oplettende vaste luisteraar. En die zei, wat is het stil? Ik zei, ja, dat klopt, want Aart is er niet. Die zei, die kon even niet vandaag. En dus, ja, helaas moeten jullie het dan maar even met mij doen. De volle 2 uur, zou ik maar zeggen. Pardon me, sir, van Joe Cocker.

Ja, hij schreef het met zijn vaste songwriter, partner en gitarist. Waar hij heel veel werk mee deed was Chris Stainton. En dat was de nummer Pardon Me Sir. Een ander nummer is Lucky All My Life van Raccoon. Nederlandse band uit Zeeland. Opgericht in 1997 door zanger Bart

Michael Fennelly, dat was de zanger en de gitarist van Crabby Appleton, waar we net naar luisterden. Dat was een kortstondig Amerikaans rockbandje uit L.A. Nou, dat kan je niet zeggen van de volgende. The Kings, Shangri-La.

0: Fred's Music Mix elke dinsdagmiddag van 2 tot 4 en herhaald op de donderdag dezelfde tijd.
1: We gaan luisteren naar Steve Forbert en die maakte in de jaren 70 deel uit van de New Yorkse folk en rock scene. Samen met zijn tijdgenoot Bruce Springsteen, waar hij ook vaak mee werd vergeleken qua stem. Nou, ik hoop dat jullie dat ook vinden. Laat maar weten.

0: Ja, ik vind dat hij wel qua stem iets op lijkt, maar ja, het is toch even anders, vind ik, hoor, Bruce Springsteen. Maar goed, iedereen kan erover denken hoe hij erover denkt. Ja, elke week stellen Aart en ik, die stellen dan de playlist, zoals dat heet, hè, dus de muziekjes samen. En er staat altijd bijna elke week wel De Dijk, die staat erop. Nou, dat is niet zo gek, want Aart was natuurlijk de platenplugger van De Dijk. Ze noemen dan ook wel eens een dijken van een platenplugger. Maar dat is even intiem tussen ons, dat mag je niet verder vertellen. En daarom komt het nummer Bloedend Hart. Het werd een single versie niet zo best. Maar de live versie, die kwam in de top 20 terecht.
1: Ik doe niks

Ja, geweldige band, hè, De Dijk. En elke week draaien we wel wat van ze. Dus blijven we erin houden zo. We staan ook open voor verzoeknummers als je dat wil. Of als je een opmerking hebt. Je kan dat ook via de app Flevo Ziekenomroep natuurlijk. Maar je kan ook direct met een e-mailtje naar de studio. @flevoziekenomroep.nl De groep Weezer, Island in the Sun. Deze keer niet van Harry Belafonte, maar van Weezer. Trouwens een eigen nummer van hem.

0: val bijna in slaap.
1: Die doffe hitte, Frans Halsema natuurlijk. Batman Rising, Creedence Clearwater Revival.

We luisteren naar Glenn Faria uit een van de uitzendingen van De Beste Zangers. En ik dacht dat het programma weer begonnen was, maar het is altijd leuk om naar te kijken, toch? The Common Limits, ja. Ze werden in 2014, kwamen ze als tweede. Beste Nederlandse resultaat sinds de overwinning van Teach In 1975. Maar Duncan Lawrence die deed nog een keer over. Calm after the storm.

Ja, zo gaan we naar het tweede uur. Eerst het nieuws. En dan zijn we weer terug met Fred's Music Mix. En ik hoop dat jullie er dan nog zijn. Ook onze luisteraars in het buitenland, Canada bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen. Een land die stevig opkomt voor zichzelf momenteel, vind ik wel. One Deep River, Mark Knopfler. Tot na het nieuws.

0: na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. ...op haar schepen om militaire communicatie af te luisteren nabij Amerikaanse kusten. Dat zeggen 2 hoge Amerikaanse functionarissen. Het bedrijf zou al tientallen jaren inlichtingen verzamelen voor China. De Chinese ambassade in Washington noemde de beschuldigingen volkomen ongegrond. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gaza-stad. In Deir el-Balah werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog...

waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Goedemiddag, 2 uur. We zijn terug. Vet Music Mix. En we luisteren natuurlijk naar, wie kan het anders zijn dan de Doobie Brothers. Fantastisch, toch? China Groove. Herman Brood. En Still Believe. Geschreven door Paul Smeenk en Bertus Borges van de Sweet the Buster Band. Maar Herman die pakt het op met his Wild Romans. Zette het op hun live op Hey Cha Cha. Met Bertus Borges zelf op de saxofoon. Still Believe.
1: You make me feel like a drunk.

Ja, die Herman toch, hè. En we gaan verder met Pure Prairie League. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt, maar het is een Amerikaanse country rock band. Uitgebracht, het nummer waar we luisteren is Tears. En het is eigenlijk het openingsnummer van de gelijknamige debuutalbum Pure Prairie League.

Stan Webb, oprichter van Chicken Jack uit 1973, de Britse bluesband. En later maakte hij furoren met onder andere Christina Perfect, oftewel later McVie van Fleetwood Mac op zang en toetsen. As Time Goes Passing By, Chicken Jack featuring Stan.

Dolly Parton, geboren op 19 januari 1946 als vierde van 12 kinderen. Op haar 7e begon ze met het bespelen van een zelfgemaakte gitaar. 13 jaar was ze, nam ze haar eerste single op met de A-kant Puppy Love, de B-kant Girl Left Alone. Beide geschreven door Dolly en haar oom Bill Owens. Dolly overleed op dinsdag 25 augustus 2026. 80-jarige leeftijd. We gaan luisteren naar Those Memories of You, 2015.

samen met Linda Ronstedt en Emmylou Harris op hun album Trio. Dan luisteren we naar Coat of Many Colors. En als laatste Time for Me to Fly uit 1989 van haar album White Limousine.

Linda Ronset verklaarde op Facebookpagina: ik ben diep bedroefd door het overlijden van mijn vriendin Dolly Parton. Een van de meest bijzondere muzikale ervaringen uit mijn leven was het opnemen met haar. De wereld is armer zonder haar.

Georgia on My Mind, oorspronkelijk geschreven door Hoagy Carmichael en Stuart Correll. Het was al uit 1930, maar het werd natuurlijk wereldberoemd gemaakt door Ray Charles in 1960. Maar uiteindelijk mag deze country-legende Willie Nelson er ook wel van gemaakt hebben voor zijn album Stardust, Georgia on My Mind.

Ja, een oplettende luisteraar zei, Fred, het is helemaal George Michael en Mary J. Blige niet. Nee, dat klopt. Dat is Lucky Number van Lena Lovitch. Die ook nog zijn rol speelde later in Cha-Cha-Cha van de film van Herman Brood. Maar goed, het is altijd een live uitzending en dat kan altijd gebeuren natuurlijk. Maar dan bij deze, George Michael en Mary J. Blige.

Ja, van het album Against the Wind uit 1980. Van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Luisteren we naar Ship of Fools. Canada in beeld. Jawel. Matt Addison. Met zijn uitvoering van Ain't No Sunshine.

prachtige nummers die Raymond Groenhout maakte. En we gaan luisteren naar Rinus Garage. Is een album uit 2025. Het is een album van Rinus Gerritsen, bassist en medeoprichter van de rockband Golden Earring. Het nummer heet Live Up Your Love. Het nummer is met een uitgesproken jaren 80 sound. En de zang van Birgit Lewis.

Ja, prachtig, prachtig geschreven nummer. En we gaan even terug in de tijd. We gaan naar 1966. En dan gaan we luisteren naar The Outsiders, een Amsterdamse band. En met de zanger Wally Tax en de gitarist Ronnie Splinter, die het nummer schreven, Lying All The Time. En het nummer werd uitgebracht door het Relax label van presentator Willem Duis, wie je me nog kent natuurlijk. Iedereen kent hem nog. Van onze generatie in ieder geval, althans wel. En wat een weetje is dat de band zelfs optrad in het voorprogramma voor de Rolling Stones. Lying All The Time.

en dit was het weer. Het tweede uur van Fred's Music Mix. Hier vanuit het Flevo Ziekenhuis. Voor alle medewerkers van het ziekenhuis natuurlijk. Keep up the good work. En voor alle patiënten. Hier in het ziekenhuis natuurlijk snel beter worden. En nog sneller weer lekker naar huis. Ik zou zeggen, het waren een fijne twee uur. Wel een beetje rustiger. Zonder Aard. Maar die is er de volgende keer zeker en vast weer bij. Tot volgende week dinsdag.

0: naar het nieuws van 4 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. Frankrijk is vandaag als eerste EU-land begonnen met een extra heffing op extreem goedkope kleding, zogenaamde fast fashion. De maatregel is vooral gericht op webshops als Shein en Temu. De heffing kan oplopen tot 50% van de verkoopprijs. Europese winkels zoals H&M en Zara worden waarschijnlijk niet geraakt door de heffing. Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gaza-stad. In Deir el-Balah werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
3: Mon

0: is met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
2: Dan pak je gewoon een deelauto.
1: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
3: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
4: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
5: Thanks, pap.
1: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
6: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. Rijkswaterstaat heeft de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uitgesteld tot donderdag. Aanvankelijk zou de vaarweg vanaf vannacht deels gesloten worden vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigde naar de rechter te stappen. Er wordt nu gezocht naar mogelijke alternatieven. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke aanslag op een elektriciteitsstation in Brandenburg. Daar zijn meerdere explosieven en middelen om brand te stichten gevonden. Zeker één explosief is afgegaan en meerdere stroomleidingen waren korte tijd onderbroken. Ook viel een deel van de nabijgelegen energiecentrale uit. De algemene stroomvoorziening bleef intact. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. Het weer, eerst nog zonnig, vanavond blijft het droog, maar in de loop van de nacht kan er vooral in het westen lokaal een bui vallen. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en de minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Bishop Pretty. Big City. Big City. Big City. Bishop Pretty.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de vierde vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij Duitsland en stelt dat het bewijs duidelijk is dat Rusland achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Hij steunt de tegenmaatregelen die Duitsland dinsdag aankondigde en belooft dat de NAVO zijn beschermingsvermogen voor bondgenoten blijft versterken. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met als pleister op de wonden.

0: En ik zou zeggen, welkom bij onze Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: Mijn naam is Jan.
0: En,
1: wij doen het z'n tweetjes.
0: Ja,
1: jij
0: ja.
1: presenteert en ik verzorg de techniek.
0: Ja, zo is het. Want van techniek heb ik geen verstand.
1: Dan presenteer ik niet zoveel.
0: Nou, we gaan het eerste half uurtje vullen met de country.
1: Ja.
0: Dan heb ik we hebben weer wat artiesten en daar vertel ik even wat over. En je hebt ook de muziek van ze.
1: Ja, dat is het.
0: Dan gaan we rond 8:30 naar de verzoekjes.
1: Ja, precies.
0: En dan, dan is het onderhand alweer 9:00. En dan na het nieuws hebben we cabaret. Omlijst met Nederlands product.
1: En misschien een raadsel. Ik ben contact aan het zoeken.
0: Goed zo. Hey, en als laatste half uurtje hebben we de artiest van de avond. ZZ en de Maskers.
1: Hey, dat is leuk.
0: Ja, die ken je nog wel, hè?
1: Ik wel.
0: Ja, ik ja, wel. Ja, ik denk heel, heel veel ouderen onder ons, denk ik wel.
1: Ja.
0: Alhoewel, de oudere muziek komt ook bij de jongeren weer.
1: Die gaan we opzetten.
0: Ja, dat hoor ik ook weer. Ja.
1: Ja, ja.
0: Want het was wel gezellige muziek, zeggen ze dan.
1: Ja.
0: Nou, maar we gaan eerst maar naar de... Country Hits Radio. En we beginnen met Tennessee Ernie Ford. Geboren in Amherst, in Jensvink Ford in Bristol in de staat Tennessee. Op 13 februari 1919 en hij was een zanger en acteur. Ford zong voornamelijk country en western, pop en gospelmuziek. Het bekendst was dat hij door zijn coverserie van het lied 16 Tons. Ook was Ford de televisiepresentator van het programma College of Musical Knowledge en speelde in de serie I Love Lucy. In de jaren 50 heeft Tennessee Ernie Ford meer dan 50 singles uitgegeven. In 1990 werd hij opgenomen in de Country Music Hall of Fame en in 1994 in de Gospel Music Hall of Fame. Wij gaan luisteren naar de Tennessee Ernie Ford met de Ballad of Davy Crockett.

gaan we verder met Spex Hildebrand. Theo van Scherpenzeel, geboren in Amsterdam op 16 augustus 1950 en bekend als Spex Hildebrand, is zanger, gitarist en componist. Vanaf de begin jaren 1970 speelde hij in de groep Yen Rock. Toen Theo een solocarrière begon, ging hij verder onder de artiestennaam Spex Hildebrand. In het begin van zijn solocarrière werkte hij samen met de tekstschrijvers Jip Kolstein en Ton de Zeeuw. Het debuutalbum File Under Popular is een mix van country en de Volendamse paningsound. Na in 1977 licht te zijn geweest van de groep Canyon, pakte Van Scherpenzeel in 1978 zijn solocarrière onder de naam Spex Hildebrand weer op. In dat jaar waren de opnames ook al gereed, maar het duurde nog tot 1980 voordat het nieuwe album Loners and Losers werd uitgebracht. In 1981 verscheen het derde soloalbum Time is on my side en in 1984 kwam Spex Hildebrand terug met het album Left-Handed Signature, waarvoor hij samen met Jip Kolstein de nummers schreef. We gaan luisteren naar I Was Never There.

Wade Hayes is geboren op 20 april 1969 in Bethel Acres in de staat Oklahoma. Zijn vader die inspireerde hem om, net als hij, countrymuzikant en muziek te gaan spelen. En Wade leerde mandolin spelen en stapte later over naar de gitaar. Toen hij 11 jaar was, verhuisde zijn familie naar Nashville, waar zijn vader een contract tekende bij een onafhankelijk platenlabel, maar deze ging failliet. Het gezin keert terug naar Oklahoma, waar Wade werk vond als muzikant in de band van zijn vader. Nadat hij bluegrassmuzikant Ricky Skaggs had zien optreden tijdens de uitreiking van de Country Music Association in 1991, keerde Wade terug naar Nashville, waar hij begon met het opnemen van demobanden en het schrijven van zijn eigen materiaal. Uiteindelijk werkte hij samen met songwriter Chick Raines. Deze beveelde hem aan bij Dan Cook, een platenproducent. We gaan luisteren naar On a Good Night.

0: als pleister op de wonden met vanaf 8:30 de verzoekjes.
1: En dan gaan we verder met het Kingston Trio. Dat is een Amerikaanse popgroep uit de late jaren 50 van de vorige en de vroege jaren 60 van de 20ste eeuw of de vorige eeuw. De groep ontleent een groot deel van zijn repertoire aan de volkmuziek. Het beroemdste liedje is Tom Dooley uit 1958, dat de eerste plaats haalde in de Billboard Hot 100. In 1961 ontstonden er spanningen in de groep, met als resultaat dat Dave Card opstapt. Hij werd vervangen door John Stewart. In deze samenstelling hield het trio het uit tot 1967, toen de leden elk hun eigen weg gingen. Nou, daar gaan we maar naar luisteren. Tom Dooley.
2: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley

Marty Robbins. Die is geboren als Martin David Robinson, maar bekend als Marty Robbins. In Glendale is hij geboren in de staat Arizona op 26 september 1925. Hij was countryzanger, songwriter en muzikant. Hij werd geboren in een gezin van 10 kinderen. De moeilijke situatie thuis zorgde ervoor dat hij in 1937 het ouderlijk huis verliet en in 1942 bij de US Navy in dienst ging. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij gestationeerd op de Salomonseilanden in de Grote Oceaan, waar hij gitaar leerde spelen en begon met muziek te schrijven. Nadat zijn militaire dienst in 1947 eindigde, begon de Robbins lokaal op te treden in Phoenix en kreeg hij zijn eigen tv-show op een KPHO-TV in Phoenix. Nadat de countryzanger Little Jimmy Dickens te gast was in zijn show, bezorgde deze Marty Robbins een platencontract bij Columbia Records. We gaan luisteren naar Marty Robbins met El Paso.

B.J. Thomas is geboren op 7 augustus 1942 in Yuko in de staat Oklahoma. Hij groeide op in Texas en zong in zijn jonge jaren in een kerkkoor en een high school koor. Tot hij op zijn 15e medeoprichter werd van de band The Triumphs. De band die hoofdzakelijk rockmuziek speelde, trad veelvuldig op in clubs en was te horen op lokale radiozenders. De Triumphs werden een succes en dat leverde de band een bescheiden platencontract op. Met het zelfgeschreven lied Billy and Sue haalde Thomas en zijn band in 1966 hun eerste nationale hit in de Verenigde Staten. Drie kleine hits die volgden voordat Thomas zich op een solo-carrière stortte. Nadat hij een solo-contract had ondertekend bij Paramount Records, volgde in 1968 Hooked on a Feeling, waarvan meer dan 1 miljoen singles werden verkocht. We gaan luisteren naar Whatever Happened to Old Fashioned Love.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: En ons eerste verzoekje is aangevraagd door Joke Verheuvel. En die ligt op GG 269. Voor haar draaien we Enrique Iglesias met Hero.

0: your hero.
1: En dan gaan we verder met André Hazes junior met Leef. Aangevraagd door Johan Simmis van afdeling GG 279.
2: Op een vraag.

0: U kunt woensdagochtend tussen 8 en 10 luisteren naar de herhaling van ons programma.
1: En dan gaan we naar een verzoekje aangevraagd door de heer Wilroos. En die vraagt aan Frans Halsema met Voor haar. En het is bestemd voor mevrouw Wilroos van afdeling GG279.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

Het volgend verzoekje is aangevraagd door Paula de Jong van afdeling GG272. We draaien voor haar Benny Nijman met Waarom fluister ik je naam nog?

En dan gaan we naar Simon en Carf. Dan gaan we naar Simon en Carfunkel met The Sound of Silence. Aangevraagd door de heer Van den Berg van afdeling GG 327.

En dan gaan we naar André Rieu met Halleluja. En dat is aangevraagd door mevrouw Krijtenberg van afdeling G104.

En ons laatste verzoekje is aangevraagd door mevrouw Lut van afdeling G103. We gaan draaien voor haar Bob Marley met No Woman, No Cry.

0: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.
1: En dan gaan we verder met Ronnie Aldrich en met his orchestra. Met True Love. En daarna de kermisklanten met Pink Apple Blossom White.

0: voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. Het kabinet past de plannen voor kinderopvangtoeslag aan. Volgend jaar stijgt de vergoeding minder sterk dan eerder gepland. De maatregel levert eenmalig 350 miljoen euro op. Dit geld is nodig omdat het minderheidskabinet de oppositie tegemoet komt met koopkrachtreparatie. In 2029 verdwijnt de toeslag volledig en betaalt de overheid kinderopvang rechtstreeks, waarbij ouders nog 4% eigen bijdrage betalen. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de vierde vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
1: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: Welkom.
1: Ja, bij ons tweede uurtje.
0: Ja, precies.
1: Mijn naam is Truus.
0: Mijn naam is Jan.
1: En we hebben wat cabaret. We hebben een raadsel.
0: Ja, ook die komt
1: eraan. En online is met Nederlands product. En dan als laatste half uurtje de artiesten van de avond. Zet in de maskers.
0: Dus nou, dan gaan we die draaien.
1: Ja.
0: Doen we. Maar we beginnen met eerst met
1: Danny Vera.
0: Ja,
1: met
0: precies.
1: Rollercoaster.

0: Cabaret Festival.
1: Jouw pakken, Jan.
2: Ja, dat klopt.
1: Dat zeg ik ook elke week. Hè?
2: Ja, precies.
1: En wat heb je uitgedacht?
2: Ik heb iets met Jochem Meijer. En die gaat jou een cursus geven, imiteren.
1: Nou, ik ben benieuwd.
3: Nu gaan we echt beginnen. Met de cursus imiteren. Wat ik al zei, imiteren, het heeft allemaal met spierspanning te maken. Ik ga jullie even de makkelijkste imitaties van Nederland leren, dat je thuis makkelijk kan aan. Het gaat als volgt, we beginnen met de basisoefening. En de basisoefening is alle spieren ontspannen.
4: Dat is prima.
3: Alle spieren helemaal ontspannen. Niet alle spieren, maar wij. Alle spieren ontspannen. En als je alle spieren helemaal ontspant, kom je automatisch uit bij de stem van Paul van Vliet. Iedereen kan de stem van Paul van Vliet. De kinderen in Afrika, de kinderen van UNICEF, meisjes van 13 veilig achterop bij vader op de fiets. Iedereen kan de stem van Paul van Vliet als je maar alles ontspant. Als je de stem van Paul van Vliet hebt en je blijft ontspannen, maar je gaat voor in de mond praten, kom jij bij Toon Hermans. Want Toon Hermans zit hier. Hè? Maar wat u dacht nog, hè? Dat hij hier zit. Maar hij zit hier. Ik vind niks. Nee, ik vind de stormimitatie. Mag u best weten, ik vind de stormimitatie. Hè? Dus Toon Hermans zit hier. En je achter zit Radio 1. Dit is met het oog op morgen. Dit is Studio Langs de Lijn. Dit is met het oog op morgen. Met Toon Hermans en Paul van Vliet. Dus dit is Radio 1. Dit is Toon Hermans.
5: In de binnen zit Johan Cruijff. Nou, ook een vrij simpele imitatie. We missen vreselijk, maar heel veel mensen kunnen vrij goed nadoen. Maar wat heel weinig mensen weten. Als je Johan Cruijff praat en je knijpt je keel dicht, kom je automatisch uit bij de voice-over van Geer en Goor. Naar het bejaardentehuis om wat eenzame bejaarden de stuipen op het lijf te jagen. En als je de stem van Geer en Goor hebt, je gaat maar links voor, kom je uit bij, oh jee, oh nee, nee, nee, buur. Oh nee, buur, wat doe jij nou? Wat doe jij nou, buur? Wat doe jij nou? Are you to? Are you to, buur? Are you to? Hey, buur, wat ben je man, buur?
6: Are you to? Huppatee. Luister, luister. En als een buurman praat, luister. Als je buurman praat, hey, hou je toe, hou je toe. En je knijpt je keel dicht, kom je bij Elmo, Elmo van Sesamstraat. En als je Elmo ontspant, kom jij bij Magneet Doorman. En van Magneet Doorman, kom jij bij Supergrover. En van Supergrover, gaan we tegen Magneet Doorman, dan naar Elmo, naar Elmo, naar hou je toe, naar hou je toe, naar hou je toe.
3: Nou, Geer en Goor, ja, Kruif, Radio 1, naar Toon Hermans en weer terug naar Paul van.
1: Knap, hè? Al die stemmen nadoen. Ja, ja, dat vind ik echt knap. Ja.
2: Het klinkt behoorlijk goed, hoor.
1: Ja, ja, ik vind het echt knap. Jochem Meijer.
2: Nou, we gaan

0: handje draaien hebben we een raadsel voor de mensen in het ziekenhuis.
1: Kijk eens aan. Wil je het telefoonnummer vast doorgeven waar ze op moeten bellen? Als ze het goede antwoord hebben.
0: Ja, zeg het maar vast. Maar zo meteen herhalen we dobbel een keertje.
1: Jawel, maar dan kunnen ze het vast noteren. 06-457-260-84.
0: Ja, precies. Nou, zometeen noemen we het nog een keertje.
1: Ja, goed.
0: We gaan even luisteren nu naar
1: Frank van Etten met In het Café.

0: Het Razelmannetje.
1: Welkom Razelmannetje Dennis in onze uitzending.
2: Nou, goeiedag, daar is hij weer.
1: Ja, daar is hij weer. De week is weer om, hè?
2: Ja, het is weer voorbij.
1: Ja, dus het gaat snel. Ja,
2: en ook, dat is niet erg.
1: Nee hoor, zo is het nou eenmaal.
2: Dan is het leuk, zeggen ze altijd.
1: Ja, dat is zo. Wat anders als je mag zitten en te wachten, ja, dan duurt het een dag lang.
3: Achter de geraniums.
1: Achter de geraniums, zeggen
2: Achter
1: wij dan.
2: Achter de geraniums.
1: Maar moet je horen, de tijd, het weer is ook een beetje veranderd.
2: Mm-hmm.
1: Hoe gaat het dan met de bijen?
2: Nou, die zijn nu rustig.
1: Ja?
2: Hebben eigenlijk een beetje honger, denk ik.
1: Ja, en wat krijgen ze
2: dan? Ja, want er zijn niet zoveel bloemen nu.
1: Nee, want dat is over.
2: Nee, dat is, dan noemen ze de drachtloze periode. Dat is al een beetje in augustus.
1: Oh, dus dat weet je gewoon?
2: Ja.
1: Oh.
2: En dan mag je alles wat dan zoet is, dat...
1: Mag je
2: dan zo? Ja, daar komen ze dan ook op af, hè.
1: Oh, nou ja. Ja,
2: dat is alleen minder als... Ze zijn niet zo agressief als...
1: Als wespen.
2: Als wespen, dus dat zal niet zo snel gebeuren.
3: Of zo'n horenaar, dat zijn helemaal een ramp te zijn, hè.
2: Die eten de bijen op, als je dat bedoelt.
1: Ja, dat is toch een ramp.
2: Dat kan.
1: Ja, dus...
2: Vooralsnog heb ik er geen last van.
1: Nou, gelukkig.
3: Hou
1: er zo op. Hé, hey, maar heb je ook tijd gehad om voor een raadsel na te denken?
2: Ja, ik heb een raadseltje voor jullie klaarstaan.
1: Ik ben benieuwd.
2: Nou, wie hebben er hele goede oren? Ze hoorden er toch niks mee.
1: Nope.
3: Zeg je, ja, ik heb mee. Nou, dat klopt wel een beetje, ja.
1: Wie hebben hele goede oren?
2: Ja. Maar die kunnen er toch niks mee horen.
1: Is dat het?
2: Ja.
3: Ben jij niet, dus...
1: Nou ja, we hebben een mooie set kopperschotels staan met een prachtig kunstwerk erop.
3: Ja.
1: En wij mogen er dan een setje van twee van weggeven van het ziekenhuis. En dan moet u wel even het goede antwoord bellen met 06-457-26084.
3: Nog een keertje.
1: Dus 06-457-26084. En ze kunnen ook mailen?
3: Jazeker. Naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: Dus studio@flevoziekenomroep.nl. Moet u wel het antwoord weten op dit raadsel?
2: Ja, wie hebben de hele goede oren, maar kunnen er niks mee horen?
1: Nou, weet je wat? We gaan onderhand een plaatje draaien. En dat is Jan Smit met Hoofd leeg, hart vrij.

0: Nou, Jan, telefoon gehad?
1: Nee. Nee. En ook geen mail.
0: Ook niet, jammer.
1: Ja, jammer. Nee. Het is een mooie kop een schotel, hoor.
0: Ja, zeker. Nou, raadselman, hoe was het ook weer, het raadsel?
2: Nou, we hebben hele goede oren. En ze kunnen toch niks horen.
0: Nou, dat dacht ik aan de oortjes van kopjes en bekers en pannen. Is dat goed?
1: Dat hoor even luisteren, dat goed is.
0: Maar ja, ik krijg die koppenschotels toch niet. Dus
1: ben je een beetje jaloers op, hè?
0: Ja.
1: Nou, weggaat.
0: Maar ik wil ons raadselmannetje heel hartelijk danken. En ik hoop tot de volgende week.
2: Oké.
0: Hey, dankjewel, hè.
2: Doei.
0: Ja, jammer, hè. Ja, jammer.
1: Maar goed.
0: Hey, we gaan twee draaien.
1: Ja, prima.
0: Frans Bauer met Sieneke met de Zee van de Hemel. En daarna René Leblanc met My Baby Love.
1: Okay.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is ZZ en de Maskers. Dat was een Nederlandse beatband uit de jaren 60, afkomstig uit Amsterdam. De zanger en oprichter van de muziekgroep was Bob Bauer. Optredens werden gekenmerkt door de soro-maskers die de groepsleden droegen. De groep wordt beschouwd als een van de pioniers in de Nederlandse popcultuur. De band ontstond eind 1962 toen Apron Strings reageerde op een advertentie voor een begeleidingsgroep van Bob Bauer. De artiestennaam van Boris Bloem, Bauer alias ZZ, bedacht het concept ZZ en de Maskers, waarbij afhankelijk alle bandleden en later alleen de instrumentalisten met soro-maskers optraden. De groep die maakte afhankelijk Nederlandstalige rock met nummers als Dracula, Ik heb genoeg van jou en Trek het je niet aan. Daarnaast werden er instrumentale nummers uitgevoerd.

0: uitgebracht. En Jan de Hond was de solist op deze nummers, waarvan La Comparsa het bekendste is. Later richtte ze zich meer op de rhythm en blues. We gaan luisteren naar Dracula en La Comparsa.
1: De artiest van de avond.

Het hoofdgerecht van kraakbeensnippers, klaar gestoofd in keldervocht, was licht geroosterd door de adem van een monsterlijk gedrocht.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is ZZ en de Maskers. Geïnspireerd door de Britse beatmuziek nam de groep vanaf het begin ook Engelstalige nummers op. Zoals Slopping in Las Vegas en de cover Cheat Cheat Cheat. In 1965 werd er een single uitgebracht met Chubby Checker, Stopping in Las Vegas. Een aangepaste versie van Slopping in Las Vegas. Daarna vertrok de groep naar Engeland. Na enkele optredens in Londen werd vervolgens 3 weken opgetreden in het Working Men's Club circuit in de omgeving van Manchester. De Engelse beatscene liep echter niet erg warm voor de, naar Engelse begrippen, wat achterhaalde stijl van de ZZ en de Maskers. Na terugkomst in Nederland ontving de band een Edison. Tijdens het al geplande tweede zomeroptreden in 1965 in Palace de Dance verliet Bouwer de band. In 1966 kwamen ZZ en de Maskers nog eenmaal voltallig bij elkaar in het Haagse congresgebouw voor een optreden met Ik heb genoeg voor jou bij de uitreiking van de Edison. We gaan luisteren naar Stopping in Las Vegas, Cheat Cheat Cheat en Ik heb genoeg van jou.
0: De artiest van de avond.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.fleuzieke omroep.nl.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie,

0: Het is 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. De Europese gasprijs bereikt het hoogste niveau sinds 2023, nadat nieuwe gevechten tussen Iran en de VS de hoop op opening van de straat van Hormuz deden verdwijnen. Op handelsplaats TTF steeg de gasprijs dinsdag met 6% tot 74 euro per megawattuur, mede doordat golfstaten deze zeestraat gebruiken voor vloeibaar aardgastransport. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. En dan het weer nog. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.